0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vaat een biekie. Gee my nog een biekie. Ek soek nog iets in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vaat een biekie vast.

dan het myle op sy kop gehad. Denk vol van boereraad. Lisa was sy Hilux, Adrie was sy Amarok. Gesê een vrou in een pakkie is dieselfde bok. Sy soek een bietjie vroom vroom petrol trak. Soek een bietjie soen soen loop sy glad. Toen

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my kollega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike musiek en Bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreet. En hoor nou my kreet.

emmer op jouw vensterbank. Maar geluk in zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij.

ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft.

pas quand nous sommes na vreemde plek op de vat. Vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap een zoek om ons te doen en is je lichaam op en wil vermoegheid omkap.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

en die voete juk en die vuurtjie brand. Nou toe en die glasies word geklink. Wonderlik, né? Nee. Ja, lekker. Lekker om so saam te kuier. En party van hulle is alleen, maar julle is glad nie alleen nie, want julle het gaan groot radio aan julle kant. En met julle. Ja. Nou ja. Kom ons gaan voort.

Nou toe, Tommy Overstreet natuurlijk, ne? Ja, en hierdie enekie ook net so mooi.

0: gaan groot met stijl op gaan groot radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet het.
1: Gaan groot radio.